0: Live in de uitzending, jawel dames en heren. En
1: ja, het werkt gewoon. Het werkt gewoon goed.
0: Ja, werkt die goed, boy?
1: Ja, werkt helemaal goed.
0: Oh, dat zei mijn vrouw vanochtend ook.
1: Ook toevallig, mijn is ook.
2: Oké, genoeg geteut weer hier bij KR1 Wereldradio. Gaan we weer wat lekkere muziekjes.
3: This is KR1. And at this moment, our colleague DJ is gonna give you some music. If he is into it. Are you into it?
4: I mean...
3: Jongen, jongen. Oh, nachtmerrie.
4: Ik krijg een droge bek.
3: Ja.

0: Nice music on KR1 World Service. You're still tuned in to the bunker in the dunes of Holland.
1: We gaan weer eens even wat muziek draaien. En dan gaan we straks over die UFO hebben. Draai je, druk jij hem even in?
2: Ja, komt ie aan.
3: Je blijft lachen met Kennen We Radio 1.

0: er zijn een heleboel platen, die zitten hier vol met zand. Door al die kierenrommel van de bunker heb je toch dat zand allemaal tussen die platen zitten. En dat is nou niet zo lekker.
1: Nee, dat is niet lekker. Ja, waarom ze ook in een bunker moeten gaan zitten de afgelopen 30 jaar, het is mij een raadsel.
0: Nou, mochten de luisteraars een kraakje horen, dan weet u in ieder geval waarvan het komt.

0: Je kan wel goed rijmen. Kan ik het trouwens ook wel, hoor. Ja, even kijken, ik weet er ook nog wel eentje. Hij gaat namelijk zo. Als je hebt gescheten, hoeft niemand anders dat te weten. Draai je dan nog één keer om en haal de borstel door de kom.
1: Zo, jongen. Lyon Radio op zijn best. This is KR1 World Service. Muziek.

0: Wat hebben we hier? Nog een jingle? Nou, is het niet een beetje te veel van het goede, jongens?
1: Much more music.
0: Is that all, boys?
2: Ja?
0: Oké. Nou, ik dacht, er komt heel wat. Verzorgd door ons Kennemer Radio 1 jingle team. Much more music. En wat voor de music.

0: In the mix.
1: Ik had al twee meisjes gezien en achterop allebei een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Naar boeten een dorp hoorde ik het gerettige tet van een trompet. Genoeg gewaaid, hier drinken voor schet. In de eerste straat droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trek nog geen zondagse soep.

Wij bestaan al zo lang omdat wij in een kogelvrije bunker zitten. KR1 Wereldradio.

0: Masha! Hey! Masha! Hey, hoor! Ben je doof?
1: They are one.
0: Oh, she's doof! Hey! Sorry, hoor! Dat wist ik niet! Hey! Dat wist ik niet!

0: zo'n hele oude. Ik kreeg geen kippenvel van toen ik hem vond. En je startte hem op en toen was het... Rrr, heerlijk was dat, heerlijk.
1: Dit is Kennemer Radio 1.
0: Ja, gaat goed.

0: trouwens kaartjes gevraagd voor de roadshow. Dus ja, ik weet niet, hebben we nog kaartjes liggen eigenlijk?
1: Voor de roadshow? Ja, dan moeten we natuurlijk bij de kaartjescoördinator, bij de coördinator van de roadshow zijn. En dat ben ik niet. En jij ook niet. Dus... Maar volgens mij zei hij dat er nog wel een aantal over waren.
0: Ja?
1: Ja, ze gaan in Uitgeest optreden in een hal in IJmuiden, geloof ik. Beverwijk, met de Bintank, zoiets, hoorde ik hem zeggen. Dus er zijn, als het ene optreden te weinig kaartjes heeft, dan heeft hij nog wel wat voor de andere. Dus dan ben je alle e-mails aan het beantwoorden nu.
0: Ja, joh, dat e-mails stromen hier binnen. Dus het is al langzamerhand een dagtaak aan het worden. Ik mag wel opslag vragen.
2: More music on KR1, Wereldradio.

0: do.
1: Er komt trouwens een mailtje binnen.
2: Ah, eindelijk. We zitten al een paar minuten te kijken, want we krijgen meestal elke minuut een mailtje binnen. En nu een paar minuten niks. Wat wordt er gezegd, Ruud van Heemskerk met CK?
1: Nou, dit is Kees. Kees Dalsen.
2: Oh, Kees kan een man of een vrouw zijn, hè?
1: Ja, nou als je naar het vlodder kijkt wel, ja. Maar...
2: ja.
1: Als het zo'n Kees is, daar, dan...
2: Gaan we wel even Kezen.
1: Nou ja, gaan we wel even luisteren, even bellen.
2: Ja. Maar dat weten we niet.
1: Maar Kees Dalsen, die werkt in een rozenkwekerij, schrijft hij hier. En ze hebben daar ook de radio aan staan. En hij wil graag iets van Joe Cocker.
2: Joe Cocker, met C-O-C-K?
1: Nou, ja, zo kan dat wel.
2: Een rare naam eigenlijk voor als Engelsman, Cocker.
1: Ja,
2: ja.
1: Het komt van Cocker Spaniel of zo niet.
2: Je hebt ook mensen die heten Dick in Nederland.
1: Oh ja.
2: Ja,
1: met D-I-K?
2: Ja, en als je dan Dick Kok heet, want Kok is ook een Nederlandse naam. Dus als je dan naar Engeland gaat en zegt ik ben Dick Kok, dan...

Begint die ineens te lachen. Ja, dat is niet de pomp die aanslaat. Dat is Van Heemskerk die lacht. Oh. Wel eens. Wel eens. Die continu. Ja. Hij is niet helemaal goed hoor. Hij lacht de hele dag. Maar dat geeft niet. We draaien er gewoon wat muziek overheen.

Corine, goeiedag. Fijn dat ook jij luistert naar KR1 Wereldradio en dat je alweer een plaatje aanvraagt. Deze is dus alweer voor Corine.

0: Niet van het leven, want voor je het weet is het weer...
1: Care One.
2: Monday.
3: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: School's out. Everybody happy.
1: Kennemer Radio.

We hebben hier een verzoekplaatje van een promotieteamlid. En de meeste promotieteamleden die hier elke keer weer in de studio zitten, ja, die zijn allemaal van een bepaalde leeftijd. Maar deze is wat ouder. Deze was al lid in de jaren 80. Heel leuk. En die zegt van, ik luister nog steeds naar...

0: Pardon?
1: Pardon?
0: Nou, haar naam is Diana. Ze was destijds, liep ze met haar jaar 80 permanentje, schrijft ze. Nee, met alle acties van Kennen Radio 1. En op school was ze flink aan het uitdelen. Is posters voor haar ramen.
2: Oh ja, ik moest even denken. Wie bedoelde je nou?
0: Jij weet het nog?
2: Ja joh, want zij was altijd, vond haar altijd het meeste, mooiste gekleed eigenlijk van alle dames.
0: Ze begint meteen te glimmen.
2: Ja.
0: Ze heeft er geen foto bij gedaan. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe ze er dan nu uitziet. Ik herinner het niet meer, dus ik heb in het archief gekeken. Toen was er nog niet zozeer een computer, dus we hebben zo'n boek. En toen heb ik er even opgezocht, net. Ja, maar inderdaad, mooie kleren aan. Ja, nou, die vraagt een plaatje aan en die gaan we voor haar draaien. En voor alle meiden van toen, schrijft ze. Nou, dankjewel Diana en hier komt-ie.
3: K-R-Y.

0: up, I was down.
1: Voor jong en oud, dit is Kermradio 1.

Goed luisteren, een tropische verrassing voor jou. Music, music, music, music, music.

0: Ja, steek er nog één op. Vreselijk, die boybandsdorp hier. Die zit maar te zuipen en te roken, joh. Het kan toch niet. Tegenwoordig geef ik hem stiekem alcoholvrij bier, wist je dat?
1: Oh, ja, maar dan vandaar dat hij zo zaggerijnig is. Ja. Ik pis in mijn broek.

0: Dan zijn we gelijk weer aangeland Studio 1 5 verhaal. Nou, dit programma komt rechtstreeks vanuit Studio 5 en dat wordt via Studio 1 uitgezonden. Omdat ik hier vandaan niet die zender kan bereiken om het uit te zenden. En ik kan wel de hoofdstudio bereiken. Dus nou, dan is het appelaitje. We prikken daar gewoon een kabeltje in en dan gaan we er gewoon uitzenden. Eens even kijken.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Robin, jij wil muziek horen, schrijf je in je e-mail. En Ruud van Heemskerk wil hem niet draaien, want die vindt het een rotplaat.
1: Ah, ja.
0: Dat zei jij net.
1: Ja, ik heb er een beetje gekke gedachten bij.
0: Nou, jij hebt altijd gekke gedachten. Maar we gaan hem lekker draaien voor je, Robin. Daar komt hij toch aan.
1: Ach, jee.

0: met de kerstfart. Doen we dan nog iets aan de kerstverlichting hier? Want het is behoorlijk donker. En om alleen maar met het ene geile bolletje boven ons hoofd te zitten, lijkt ook geen goed plan.
1: Ja, we hebben dus een idee om, omdat het hier altijd zo koud is ook rond die tijd, kaarsjes worden er al verzameld. En die worden dan allemaal rondom neergezet. Dan wordt het ook lekker warm.
0: Ja, maar laatst stond ik in een pak klaar van Ruud Kastikken.
1: Ja.
0: En dan krijg je al die kaarsen verderom dan hier weer.
1: Ja, dat klopt. Maar ja, daar hebben we bloem voor. Hè? Toch, Loen? Oh, ik krijg allemaal dingen naar mijn hoofd. Loen is agressief de laatste tijd. Ik kan niks meer over te zeggen.
0: Maar goed.
1: Nee. Ik vind het een goed idee. Kerstverlichting dit jaar.
0: Mocht de luisteraars nog kerstverlichting ergens nog over hebben, in een schuurtje of op zolder, dan komen we dat graag bij u even ophangen.
1: Ja, gratis en voor niets. Want er moet wel wat gebeuren. KR1, Happy Radio.

Ja, we hebben hier wat te eten gekregen. Het mag ook wel. Ik hoop dat jij dat ook krijgt af en toe. Want ja, met al dat geswing word je best wel moe, denk ik. Fijn dat je nog steeds bent afgestemd op Kennemer Radio 1.

0: Op dit moment zitten wij een beetje te dubben wat wij gaan doen, luisteraars.
1: Het is oud goud.
0: Nu het oud goud, ja. Dat wordt altijd opgekocht, oud goud.
1: Oh ja.
0: En ik ben wel eens met onze hele platenkoffer erlangs gegaan en dat wilden ze dan weer niet hebben.

0: goud. Ja. Dat wordt altijd opgekocht, oud goud.
1: Oh ja.
0: En ik ben wel eens met onze hele platenkoffer er langs gegaan en dat wilden ze dan weer niet hebben.

0: via de e-mail van Panchita. En Panchita is, dat is zeker de ex van Ruud.
1: Nou, het klinkt mij een naam uit het asiel vandaan. En
0: uit het asiel?
1: Ja, want er zijn van die katjes, die noemen ze altijd zo, Panchita's. Ja,
0: nou zit je hier Panchita te beledigen, dat is waarschijnlijk...
1: Nou, dat zijn toch leuke poesjes, dat is toch lief.
0: Nou, Panchita, je bent een heel lief poesje, volgens Ruud van Heemskerk met CK.
1: Het is een mooie naam.
0: Het zijn mijn woorden niet, maar voor het leuke poesje, Panchita... Nou, ik lees wel de e-mail. Draai even dit, jongens. En bedankt, hè. Panchita. Nou, komt-ie.

Iowa. Met jou, pa. Zeg, ik wil je feliciteren met je verjaardag hier vanuit het verzorgingstehuis. En ik wens je ook een hele fijne dag toe. En denk eraan, niet alleen bloemen houden van mensen, maar je opa ook. Bedankt, jongen. En een

0: Melania vraagt een plaat aan. Hi jongens, ik ben Melania. Foutje, dit komt niet in de uitzending.
1: Knip, knip, kut.
0: Pardon? Dit kat, ook geen scheldenwoord. Zit niet zo te lachen, man. De microfoon zit open. Hou op, stil.
1: Kat.
0: Nee, nee, ja, geen kat. Ja, het stinkt hier naar kattenpoep. De microfoon zat op plaats afgelopen. Allemaal met een gelach. Wat moet je nou met zo'n disjoker? Die lacht de hele tijd.

0: Hier even met z'n tweeën en ik zet even de microfoon open. Want wat is er aan de hand? Wij zitten nu, vertel het maar Ruud. We zitten door het raampje te kijken en we zien daar in de duinen.
1: We kijken door de gleuf van de bunker.
0: Ja, we moeten niet te veel details vertellen, anders komen ze kijken. Nou, massaal.
1: Maar als je op de website kijkt, dan zie je de gleuf, hè?
0: Dan zie je de gleuf, we kijken door de gleuf. En dat is heel bijzonder wat we hier dus zien. Ja, moeten we het vertellen of moeten we het niet vertellen?
1: Nou, ik zie het strand. Ik weet niet wat jij ziet.
0: Daar, dat stelletje, man. In de bosjes. Pak even de verrekijker.
1: Oh ja.
0: Nou, we gaan de luisteraars er niet mee vermoeien. Ik gooi er even wat muziek aan.

0: Bart, ik stond met de auto. Stond ik er straks vast in het duinzand.
1: Ah joh, daar aan het begin, het pad.
0: Ja, daarom was ik een stuk later. Toen heb ik mijn lucht uit mijn banden laten lopen.
1: Werkt dat, ja?
0: Ja, dan krijg je meer grip op het zand. En nou sta ik hier dan wel met de auto. Maar ik kan straks niet meer terug natuurlijk. Of ik moet weer gaan ploeteren.
1: Ja, nou, we spannen er gewoon zo'n oeros voor uit het bos.
0: Ja, nou...
1: Die zijn heel tam, volgens mij lukt dat wel.
0: Mag jij hem gaan ophalen? Want het doet me een beetje denken aan die reclame van de Jumbo. Dat je in het safaripark staat.
2: KR1, 24 hours a day. From the bunker in the dunes.

0: Dat was weer mooie muziek op KR1. Fijn dat je nog steeds luistert. Ik zou zeggen, hi-ha! We hebben hier iemand in de studio die heeft heel veel meegemaakt met KR1. We werden wel eens achtervolgd en overvallen en zo in de bunker hier, de uitzendbunker.
1: Nou, op een gegeven moment werd er op de deur geklopt en ik heb de deur toen niet open gedaan. En
0: waarom niet? Nee?
1: Ja, het was toch een beetje spannend, want ik wist wel wat er ging gebeuren. Op een gegeven moment ging de deurbel en bleef maar gaan en bleef maar bellen. Op een gegeven moment hoorde ik... Was het een hele zware deur. Ze hadden een stormram meegenomen. Toen ramden ze de deur ramde ze helemaal erin. En de sponningen en zo waren helemaal gescheurd. Het hout was helemaal gebroken.
0: En waarom deden ze dat? Het was illegaal in die tijd natuurlijk. Vrije radiostations.
1: Ja.
0: We hadden een soort idealisme van lokale radio. Je moet je voorstellen, er was alleen staatsomroep. En wij waren de vrije jongens en wij werden met hand en tand bestreden als misdadigers.
1: Ja, zo werd ik ook afgevoerd natuurlijk. Want op een gegeven moment kwamen ze binnen en ze grepen me vast met twee man. En ik kwam nergens meer heen. Dus iedereen begon gelijk allemaal spullen uit de studio weg te stelen.
2: Ja.
1: De spullen werden gepakt en ze namen mij ook mee in de boeien afgevoerd. Alle mensen stonden daar.
0: Ja, wat een gedoe. Alleen maar omdat we toen en nu nog steeds zo razend populair waren en zijn, luisteraars. We hebben het allemaal voor u over. We gaan weer gauw weer wat muziek draaien op jouw KR1 World Radio. Mensen luisteren over de hele wereld op dit moment. Heerlijk fijn idee is dat.

0: vrouwen houden, hebben er ook dubbel D, hè? En anderen hebben dubbel B.
1: Ja.
0: Weet je wat dubbel B is?
1: Nee.
0: Blubberbillen.
1: Het wordt weer een ranzig niveau. Ik druk gauw op deze knop, dan hoort u weer wat muziek, bent u verlost.

Ze blijven maar komen. Wat zeg je, Joy? Nee, niet de luisteraars. De muziek, de plaatjes. De plaatjes blijven maar komen hier. Jawel, Nico, dat ben ik dus. Weet er wel raad mee. Ik laat ze jou gewoon allemaal horen. Alle leuke plaatjes die ik heb meegenomen, laat ik gewoon aan jou horen. Zo is dat. Hier, we hebben hier een drukte, want het is hier een soort van vergadering. Angelique, Bloem, Erik, Joy, Marcel, Marianne, Nico, Oscar, ze zijn allemaal aanwezig. Je kan ze ook op de website zien, www.kennemeradio1.nl. Daar vind je alle discjockeys en van een aantal ook hun verhalen. Ik sta er geloof ik ook bij. Ik praat even niet langer. Ik ga weer gauw even wat heerlijks draaien voor je. Oh, dit is fijn. Oh, dit is... Weet je, ik was eergisteren, waren we een roadshow. En dat was een fijne toestand. Moet ik nog even vermelden voordat ik de volgende plaat ga draaien. Ja, dat was fijn, joh. Dat was een prachtige show. Dat was met een lichtshow en een feest en dansen. Er werd achter elkaar gedanst. De beste DJ's van KR1 waren aanwezig. En ook jij kan de KR1 Roadshow huren. Jawel, helemaal niet zo heel duur en je hebt het beste feest wat je maar kan wensen. Genoeg gepraat. Hiha! Music now. Music, music, music. On KR1, jouw radiostation. Hou je mond tegen, man. Muziek.

It's fun with KR1. It's fun with KR1. It's fun with KR1.

0: We zijn lekker muziekje. Dit wordt de volgende. Hoor je hem?
1: Nee, ik hoor hem niet.
0: Oh, daar komt iemand binnen.
1: Nou.
0: Oh jee, worden we nou opgepakt?
1: Toch geen politie meer. Ach god, moeten ze mij weer hebben? Is het weer zover?
0: Nee, het is Oscar de Brouwer. Want we gaan hier samen even dat aanrecht van zijn plek tillen in de bunker.

0: Het luchtalarm wordt afgeschaft, wist je dat?
1: Ja, we krijgen nu als het goed is een sms'je.
0: Een sms'je. En nu is het leuke, wij hebben dus, zeiden altijd... Stop. Dat klonk dus als een luchtalarm. Maar nu dat wordt afgeschaft, hebben wij besloten dat jij dat elke dag even op de radio gaat doen.
1: Echt waar?
0: Dat mensen dat niet gaan missen.
1: Oh jee.
0: Ja.
1: Dus bij elke keer als de uitzending begint, dan moet ik eventjes een geluidje laten horen.
0: Elke dag komt het even een paar keer voorbij.
1: Ja?
0: Ja, dan dat de mensen het niet gaan missen, want die saaie sms'jes. Luchtalarm wordt afgeschaft. De Kennemer Radio 1 app, dan kan je Kennemer Radio 1 horen. En dan hoor je even goed dat luchtalarm van jou dus af en toe even voorbij komen.
1: Lijkt me een goed idee.

0: En jij?
1: En ik hoor mezelf weer zachter. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oké, 20 centimeter. Ik zie hem niet overmodelleren, dus hij mag best harder, geloof ik.

0: Zo, dat was een lekker plaatje, luisteraars. En we zitten hier nog steeds koffie te drinken, toch? Zo is het, Ruud?
1: Ja, ik zou wel een bakje lusten nu.
0: Maar we gaan niet over koffie praten. Dat doe jij al de hele dag. We gaan gauw weer wat muziek draaien. Het is een hele leuke sfeer in de studio. Ik hoop ook dat dat is waar jij bent, waar je ook bent op de wereld. Hier komt weer wat leuks.

0: Goed zo. Heb je radio lekker hard staan? Mijn microfoon doet het niet. Hoe moet dat nou? Zeg eens wat, Ruud.
1: Je hebt hier ook nog wat uitgezet, het een en ander. Hè? Dus ik weet niet of dat met je telefoon in verbinding staat.

0: Van jou trouwens, heb ik er nog één gehad.
1: Ja, ja, dat ik niet zou komen vandaag.
0: Ja.
1: Ja. En toen zei je van, dat kan ik niet maken. En toen, je komt maar wel. En nu ben ik hier.
0: Ja. Ja.
1: Zo worden we hier behandeld, luisteraars.
0: Luisteren.
1: Ja, ik word gedwongen om hier aanwezig te zijn. Nee hoor, het geeft helemaal niets om hier aanwezig te zijn. Maar heb wel wat medelijden met mij. Want ik moet de hele tijd naast deze lolbroek zitten. La la la la la la la. Muziek weer.

luistert nog steeds naar jouw KR1. Ja, we hebben een leuk briefje gekregen. Een leuk briefje. En die hebben wij gekregen van Carola. Oké, Carola. Heel leuk dat je luistert. Jij schrijft: jullie vragen wel eens om mijn sterrenbeeld. Nou, dat kan ik je wel vertellen. Schrijf je. Je schrijft namelijk: mijn sterrenbeeld is boogschutter. Oh, nou daar kan ik wel wat over vertellen, beste Carola. De boogschutter is namelijk heel, ja, avontuurlijk en idealistisch. En ja, ze zijn erg geïnteresseerd in de liefde, Carola. Erg geïnteresseerd in de liefde. En die liefde, ik hoop dat jij die ook ervaart. Je schrijft het wel, Carola. Ja, je schrijft het wel dat je gevoelens hebt af en toe. Voor bepaalde mensen die je ziet of hoort. En dat je graag naar KR1 luistert. Dat zijn jouw woorden, Carola. Dat zijn jouw woorden die wij nu aan iedereen vertellen. Iedereen luistert nu mee naar jouw gedachten die je hebt opgeschreven in deze e-mail. Naar info@kennemeradio1.nl. Je schrijft nog meer. Je schrijft: soms zie ik een hele leuke man en dan durf ik er niet. Nee, dan durf ik er niet naartoe te gaan. Ja, dat heb je wel eens, Carola. Je zegt ook dat je wel eens een affaire hebt. Op vakantie bijvoorbeeld. Ja, zoals laatst in een donker bos. Nou ja, schrijf je, het was wel bij het strand. Dus het was bij de bewoonde wereld en ik had daar een hele leuke man ontmoet. Oké, Carola. En ja, je beschrijft hoe dat ging, dat jullie op het gras gingen liggen en dat de maan scheen en het was net een film, schrijf je. Het was net een film of zo'n boekje, schrijf je. Dat zijn handen over me heen gingen en vol passie vonden wij elkaar, schrijf je. Oké, Carola, dat zijn mooie woorden. Hele mooie woorden. Bedankt dat je die met alle luisteraars hebt willen delen. En ik hoop dat je deze woorden jou nog steeds wat doen die je zelf hebt geschreven en deze muziek die ik nu ga draaien voor je ook. Voor Carola en alle andere luisteraars die haar verhalen zo mooi vinden. Deze plaat. Oh yeah.

0: Waar wij heen zullen gaan met het jaarlijkse bedrijfsuitje van KR1? Ja, ik weet het nog niet. Er zijn wel een aantal suggesties binnengekomen.
1: Volgende halte, Japjup!

0: Zo, we hebben hier een... De plaat is alweer afgelopen, man. We hebben hier Melina. Melina, hi.
1: Hey, daar is Melina.
0: Daar is Melina. Nou, wij zitten hier lekker in de bunker jouw e-mail te lezen, Melina. En jij vraagt deze plaat aan voor je vriend Marcel. En Marcel zit thuis, zeg je. Nou.
1: Misschien zit Marcel ook wel mee te luisteren.
0: Ja, ik weet niet waar Melina dan zit. Maar Melina zit bij haar minnaar.
1: Oh.
0: En Marcel zit thuis.
1: Nou ja, goed.
0: Ja, ja, dat
1: zal wel zo geregeld zijn.
0: Dat schrijft ze. dat staat hier niet. Draai maar gauw een plaatje. Straks is het uit.
2: Yo. Big Shaq, the one and only. Man's not hot. Never hot.

0: Wereld Radio. Plaatje voor Helma, die chatte ons. Heb je wat leuks voor hun, Ruud? Boy, voor Helma.
1: Nou, ik weet het niet.
0: Ze zegt er verder weinig bij. Draai een plaatje voor me, doei.
2: Hey, Ruud zal ieder de helft van een LP draaien. Dan, ik heb er maar één, hè.
1: Ja, dat is goed. Doen
2: iedere helft.
1: Oké, okay. Ja. Ja, okay, vooruit.
2: Dan moet hem wel door midden breken.
1: Daar komt-ie.

0: Iedereen heeft zo zijn eigen beestje om mee te slapen.
1: Care One.
2: Oh, wat beestje heb jij om mee te gaan slapen misschien?
3: Oh, wel, ja, een tijger. Hé, Xavier.
2: Hij de namaak tijger en jij. Een pinguïnje bij een brilje op.

0: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?
1: Goedemorgen.
2: Ja, het is altijd wel ergens goedemorgen op de wereld. 40.000 emigranten luisteren naar KR1 World Service, de nieuwe wereldomroep.
3: Canberra Radio 1 Worldwide.

0: U vraagt, wij draaien. Zo gaat dat. En ja, wij gaan draaien gewoon lekker door. Ik heb hier ook een draaistoel. Ik draai nu even een rondje. Kun je het horen? Maakt niet uit. Wat je wel kan horen is als ik op dit knopje druk. Dan hoor jij muziek.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: McDonald's hebben ze nu ook dubbele porties met mayonaise.
1: Oh.
0: Die groene, weet je wel, die groene kleur.
1: Oh ja, ja.
0: Maar de mensen vonden het altijd te weinig. In zo'n heel klein bakje.
1: Ja.
0: Kon je met één patatje, was dat bakje al leeg.
1: Ja, ik ken dat.
0: En nu hebben ze het vergroot. Nu is die anderhalf keer zo groot. Ja, nou, dat gaat het worden hoor.
1: Wat een wereldnieuws.
0: Ja.
1: Ja, ze komen hier geen eens bezorgen joh, McDonald's. Je moet altijd naar hun toe. Daarom hebben wij hier natuurlijk Bloem. En die frituurt alles wat hier.
0: Ja, het is te ruiken ook.
1: Ja, nou ja, goed. Maar dat is wel lekker. Maar die eerste frituurpan, dan sloegen de stoppen steeds door. En dan gingen we uit de lucht.
0: Ja, dat ding dat vreet 2000 watt. Die generator, die trekt het niet meer.
1: Nee, maar goed. Als u ons niet meer hoort, zijn we lekker patat aan het eten. Dat is een troostrijke gedachte, zullen we maar zeggen.

0: iemand hier in, Henk? Hij is kaal, lelijk en ik krijg nog geld van hem.
1: Henk, draait. Op Kennemer Radio 1 vanuit de bunker in Holland. Wereldwijd.

0: Bij Studio 1 hebben ze de deur geforceerd.
1: Ja?
0: Dus hoe heet het? Ze hebben een of andere brok ijzer ertussen gezet om te kijken of die deur open ging. Maar ja, ze snappen niet dat...
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, ik druk even een verkeerde knopje. Ga door.
0: En de deur was dus, ja, hebben ze geprobeerd open te maken. Maar ze wisten natuurlijk niet dat er aan de andere kant 3 van die grote stalen pennen dan erachter opzij schuiven. Dus die krijg je nooit van zijn levensdagen open, joh.
1: Nee.
0: Dus, maar ze hebben het wel geprobeerd weer, hè. Dus je kan wel zien dat ze toch graag onze apparatuur willen.
1: Ja.
0: Ja, ze kunnen alles gebruiken tegenwoordig. Dus, ja.
1: Nou ja, ze zitten s'nachts natuurlijk in Studio 2 uit te zenden. De Studio 1 is dan... Oh, dat moeten we natuurlijk niet zeggen, dat die Studio 1 s'nachts onbemand is. Ja, ja, nee. Ja, we gaan er wel wat aan doen.
0: Ja.
2: Now more music on KR1 World Radio.

0: Onze programmaleider heeft wel eens zijn bedenkingen tegen de voorgenomen feestjes.
1: Ja, ja, maar de infrastructuur is er niet voor ingericht.

0: Goed zo, we hebben een verzoekje. Fijn dat je mailt naar Kennen We Radio 1. We hebben Milicia en die werkt op een kantoor. En Milicia die doet de hartelijke groeten aan haar mensen. We hebben hem de hele dag aanstaan hier op dit saaie kantoor. Dankzij jullie hebben we nog wat lol en lekkere muziek. Er zijn 3 mensen in deze ruimte die hem gewoon op hun computer hebben aanstaan. En dus hebben we een soort stereo. Nou, dat is heel leuk, Milicia. Je wil graag de groeten doen aan het hele kantoor. Dat gaan we toch niet doen, Ruud?
1: Nou, nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Of ga jij ze... Nou, we lezen ze gewoon omste beurt voor. Dan... Jenny doet ze de groeten aan. Hera. Gerlassia, die komt zeker uit Italië. Evelien. Dina. Duskja. Katerien. Bart. Jefta. Jeffrey, Gerarda, Elisabeth en Dagmar.
1: Zo, doe maar.
0: Nou, dat is het hele kantoor wel. Ze liggen nou in een deuk waarschijnlijk. Ze vraagt een leuk plaatje aan en die gaan we nu draaien. Toch, heb jij hem gevonden?
1: Ja, dit is hem. Hij staat klaar. Daar komt...

0: Zo, we lopen hier dus. Het is, er zit een spinnenweb in mijn neus. Wacht even. Ja, even de microfoon schoonmaken. Doe jij even, ja.
1: De muren zijn trouwens hier hartstikke koud hier. Weet je eigenlijk hoe dik ze zijn?
0: Minstens een halve meter. Gewapend, beton.
1: Ik heb me laatst nog eens laten vertellen dat het plafond, dat is hier laag, maar dat komt ook wel omdat er een meter dik beton zit. Met ijzer erin en zo. Voor bommen.
0: Oh ja, hij maakt niet zo'n herrie, we zitten in de uitzending. Nou, we gaan weer even wat muziek draaien. Who says I can't get stoned?

0: Kijk, vroeger met die oude lelijke microfoon was je gewoon maar een presentator. Maar met deze prachtige microfoon...
1: Maar nu kan je nog veel beter, ben je een echte artiest.
2: Ah, ah.
0: Je zit niet bij de tandarts, man.

0: apart. Ik kreeg laatst een mail. Er stond in van dat wij bij elkaar net duo Penotti zijn. Ik wist niet dat jij zo bruin was.
1: Dan slaat het op, want ze hebben geen televisie. Het is radio.
0: Ja, maar dus. Duo Penotti, ja, ze bedoelen natuurlijk dat we af en toe een beetje met elkaar in de clinch liggen. Met,
1: ja, ja, van die geintjes uithalen. Zoals laatst die weddenschap met Bloem de Weer om die konijnenkeutel in jouw koffie te roeren. En zo.
0: Ja, dat was ook weer zo lekker.
1: Ja. Hij staat nog steeds voor ons, luisteraars. Hij is sindsdien nog raarder geworden, dat wel. Dat hoort hij ook wel, maar het is wel...
0: Ben jij dan bruin of ben ik wit? Of is het andersom?
1: Ja, nou, als jij de kachel schoonmaakt, wat je dus, waar je dus nooit zin in hebt, dan ben jij donkerder. En als ik dat doe, dan... Maar ik laat het meestal aan Boy Bens erop over. Dan ben ik dus donkerder, ja.
0: Dus jij bent dan Penno en ik Otti.
1: Ik weet niet wie zwart en wit is. Penno. Het is wel een duo, maar...
0: Duo Penotti.
1: Ja. Nou, zo heet dit programma toch? Vanaf nu? Duo Penotti?
0: Nou, dat kan.
1: Ja, luisteraars, we zitten hier niet voor niks in de bunker. We moeten wel een naam hebben. Oké, Oscar, spreek jij even een jingle in nu?
2: Hi there, you're listening to Duo Penotti from the bunker of KR1 World Radio. Enjoy it.

0: jouw buis van Eustachius. Geniet ervan. We krijgen een e-mail, Ruud, waarom wij die jingle hebben draaien. Dat wij doordringen in de buis van Eustachius en die vindt dat ranzig.
1: Het kriebelt wel lekker.
0: Ja, de buis van Eustachius is gewoon je gehoorgang, lieve luisteraars. Daar moet je niks, dat is niet ranzig. Ja, tenzij je nooit in bad gaat natuurlijk, dan wordt het wel ranzig.
1: Het is toch een aanbeeld?
0: Ja, oh, geen idee.
1: Met een hamertje?
0: Zou ook kunnen. We zoeken het op. In elk geval, zonder buis van Eustachius hoor je KR1 heel anders. Dus wij dringen door, diep door in jouw buis van Eustachius. En dat was dus een berichtje en die kregen wij van Sabina. En Sabina schreef deze mail. Maar toch luister ik. Doeg. Nou, een plaatje voor Sabina.

In elk geval, zonder Buijs van Eustachius hoor je KR1 heel anders. Dus wij dringen door, diep door in jouw Buijs van Eustachius. En dat was dus een berichtje en die kregen wij van Sabina. En Sabina schreef deze mail. Maar toch luister ik. Doeg. Nou, een plaatje voor Sabina.

5 wachtende voor u. Er zijn 4 wachtende voor u. Er zijn 3 wachtende voor u. Er zijn 2 wachtende voor u. Er is 1 wachtende voor u.

0: Johanna. En Johanna, die komt uit Sint-Biggenklooster. Nee hoor, waar komt ze vandaan? Maasbroek? Het zal wel. Het doet de groeten aan Ruud van Heemskerk. Nou, je bent populair, Ruud van Heemskerk. Zeg eens even wat tegen Johanna.
1: Johanna, goh, dat is leuk dat ze contact opneemt. Daar, Johanna, we gaan het binnenkort weer een leuke fanclubdag oprichten. Dus je krijgt binnenkort wel een berichtje. En we draaien van je plaatje. Komt-ie.

Hallo, hallo daar, lekkere luisteraartjes. Dit is de vrouw uit je radio. KR1 Wereld Radio. Hier is wat fijns uit onze eigen bunkermuziekcollectie.

0: we gaan even zo presenteren, luisteraars. Dat klinkt heel interessant. Als wij zo presenteren, dan moet wel even de microfoon wat harder. En dan gaan wij wat vertellen over de volgende plaat. Het is een plaat die ooit op muziek is gezet en daarna is uitgebracht. En vaak op radiostations te horen is. Dat is toch interessante informatie over deze boeiende artiest die een speciaal timbre heeft in zijn instrumentarium en stem.
1: Weet je hoe je dat schrijft? Dat timbre?
0: Ja, met een i. Timbre.
1: Oh, je zegt dat als een a.
0: Ja, dat is dus iets interessants. Dat klinkt interessant. Wij als cultureel
1: radiostation
0: zijn wel van een bepaalde ambiance en een timbre en een kunstzinnige fijngevoeligheid die wij tot uiting laten komen in de platen die wij later uitzoeken door onze kunstminnende medewerkers.
1: En ten gehore laten komen in de buis van Eustachius.

Dit is nog steeds het station waar je naar luistert. En fijn dat je luistert. Hier in deze geweldige studio met het prachtige uitzicht, mag ik wel zeggen. Mensen, wat een uitzicht hebben wij hier, zeg. Nou, ik geniet ervan. Geniet jij ook nog een beetje? Dat is mooi, want dan ga ik weer muziek voor je draaien.

eigenwijs? Dat is gewoon eigenwijsheid. Zeg nou zelf. Dat zijn we hier op Kennemer Radio. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Oh ja, we lopen hier dus met de draadloze microfoons door de bunker, luisteraars. En jij hebt contact met de studio, hè Ruud?
1: Ja, die techneut die zegt dat we wat minder kabaal moeten maken.
0: Nou ja, kondig jij dan maar het volgende plaatje aan.
1: Oké, hier komt hij dan.

0: Wij hard staan in de bunker in Holland.
1: Zeg Bart.
0: Ja.
1: Kun je me straks even helpen mijn auto uit het zand slepen?
0: Ja, hoe? Met mijn fiets? Ik ben vandaag met de fiets.
1: Och jee.
0: Maar ik kan wel duwen natuurlijk.
1: Ja, dan maar ik moet wel de banden leeg laten lopen, anders heb ik geen grip in het zand.
0: Ah, ja.
1: En dan misschien als je een beetje kan duwen heen en weer en dan...
0: Het wordt tijd voor een asfaltweg.
1: Ja, het is ploeter. Het is afzien hier in het duin, hoor.
0: Ja, kijk, we hebben nu al maken we een hek om die bunker voor, tegen die milieuactivisten en zo. En dan maken we gewoon een grote asfaltweg. Maar eerst gauw weer wat muziek, anders dan zijn de luisteraars weer.

het vrolijke radiostation. Kennen we Radio 1? En ja, wat gaan wij eens doen? Leuke jingletjes, ja. We krijgen veel complimenten over alles, over de muziek. Over de verschillende soorten muziek ook vooral. Voor ieder wat wils en juist de mix, daar worden mensen vrolijk van. Leuk dat we ook uniek zijn, want dat vertel jij ook. En leuk, bedankt. Blijf vooral doorgaan met de shoutbox en de e-mail en de chat en de Facebook. Leuk!

0: je dat je van te veel suiker, dat je daar een beetje overmoedig van wordt?
1: Ja, daar, suiker is de enige schadelijke zoetstof, las ik laatst.
0: Ja, ja, je eet zeker veel suiker.
2: Ik lees al minder.
1: Ja, ik durf deze knop in te drukken. Muziekknop, de muziekknop.

Kennem Radio 1. Jouw station. Wereldwijd. KO1. Your station. Worldwide.

0: Je luistert nu naar de bijzondere muziekmix van
1: Bart Steenman
0: en Radio
2: Olympus. What are we in my way ourselves?

0: voor jouw telefoon storen.
1: Zou kunnen.
0: Ja, die moet je even weggooien.
1: Zo, hup, weg.
0: Nee, ja, weg van de... Nee.
1: Hé, hey, wat doe je? Hé, hey. Hey, voorzichtig, voorzichtig nou. Ah nee, wat denk je wat dat kost?
0: Ik ga even richting het strand.
1: 7 meiers, dat kost het 10. Doe je een beetje voorzichtig? Goh, nou, dan moet je toch ook maar weer van hebben. Als hij kapot is, dan krijg ik mijn poel van je.

Ja, dag hem. Spreek dan met broer Harm, hè? Lekker, jongens. Klinkt goed, hè? Hollandse muziek. Ha, ha, ha. Party bier erbij. Ik heb de vertuurpan ook al aan, dus knap er maar even een mooie plaat op voor mij, joh. Kom helemaal goed, ja.

I feel good. I know that I won. I feel fine. Sugar and spice.

Ja. Ben je er nog? Wij zijn er nog, hoor. En als jij er ook nog bent, dan is het helemaal toppie. Want dan doen wij het niet voor niks. Zo simpel is dat. Stuur eens een e-mail. Doe het gewoon eens even lekker. Of kijk op de website. Geniet ervan in elk geval.

0: Wat een fijn plaatje was dit. En, maar die een paar daarvoor, dat vond ik ja, dat vond ik helemaal te gek. Dat was echt iets uit de jaren 50, joh. Heerlijk, vind ik
1: dat. Ja, eentje van uit de jaren 80 was er ook eentje bij. Van, vind ik een leuke muziek om
0: ja,
1: te horen.
0: Ja, het is juist die afwisseling die het hem doet. Ik heb hem vaak aanstaan op de Walkman. Ik weet niet wat er nu komt, maar jij wel. Dus verras me.
1: Daar komt hij dan.

0: Wij draaien maar platen on KR1. Ja, ja,
1: dag,
0: oh, fijn dat je nog luistert.
1: Ja, ja,
0: en we krijgen hier een nieuw espresso-apparaat.
1: Even stil.
2: Kon ik een tijd worden?
0: Kon ik een tijd worden, denk ik.
1: Niet te suipen hier.
0: Ja, jongen, jongen. Inderdaad, Nico.
3: Het gaat eindelijk van komen. Nou, ja. ik ben benieuwd.
4: Nou, het moet er ook geld zijn, anders gaat het niet door.
5: Dat kan je niet uitleggen, dat is gewoon lekker.

0: Je luistert naar de show met Ruud van Heemskerk en Bart Steenman. Ik heb hier een e-mail uit België, Ruud.
1: Nou, ik ga wel altijd naar België, maar dan voor de patat.
0: Ja, met saus Amerikaan, die hete saus.
1: Oh ja, is dat weer nieuw?
0: In de Ardennen, nee, dat hebben ze daar al...
1: Zullen we er een keertje naartoe gaan? Lijkt me wel leuk.
0: Ja.
1: En dan rijden we gelijk door naar het plaatsje Spaan en hebben we gelijk het drinken er ook bij.
0: Ja, ze praten Nederlands, dus we kunnen daar gewoon...
1: Is dat zo?
0: In een deel van België Vlaams, ja. Dus je kan daar best als KR1 populair worden.
1: Nou.
0: Dus tegen de computerman, zet eens wat advertenties op Vlaamse sites. Dan is het best wel een idee om daar populair te worden als KR1.
1: Toch, we zijn toch te beluisteren in België, toch?
0: Daarom. Dus die gaan massaal naar ons luisteren natuurlijk.
1: Nou, massaal.
0: Ja, ja, ja, tuurlijk. Zeker als ze mij nog herkennen van toen. Want ik had toen in dat ene avondje ook nog... toch wel een chance van een leuke dame die... Even de studio wilde zien waar ik dan sliep. En ja, dat was leuk.
1: Ik dacht dat je altijd een eeuwige vrijgezel zou zijn.
0: Ja, nee. Ja, soms even niet, hè. Dan ben je een paar uurtjes geen vrijgezel meer. Dan ben je meer vrijgezellig eigenlijk.
1: Oh, zo.
0: Is toch anders, ja. Ja. Nee, maar dat is leuk. Wij zijn hier ook wel een held, natuurlijk, hier in de bunker.
1: Het is wel koud trouwens.
0: Daarom warmen wij het op met deze plaat.

0: Ja, we zijn hier even de microfoons aan het uittesten. Terwijl die DJ gewoon lekker... Ja, we onderbreken je uitzending even, man. Doet hij het nou?
1: Hij doet het.
0: Hij doet het? Oké, okay, ja, dat is studio 2 in de bunker. En in de Kennemerlandse Duinen. Daar zitten wij nu dus uit te zenden. En we hebben een non-stop DJ. Je mag weer.
1: Ja, Lucas bedoel je toch?
0: Ik hou het niet meer bij. Hoe heet hij? Ik weet het niet, hoor. Muziek.

0: muziek hier. En ik breek even in hier vanuit Studio 2. Ja, sorry hoor. Ja,
1: heb je een breekijzer?
0: Ik heb gewoon een schuifje. Ik word nou echt kijk, hij kijkt echt vuil, die disjockey. Hij was met zijn mix bezig. En wij zitten er gewoon een beetje tussendoor te praten. Ja, zo gaat dat. Gaat lekker, joh. Ja, maar ze horen je niet nu. Nee, wij moeten even de microfoon testen.
1: Ja, wij maken toch de dienst uit nu?
0: Ja, zo is het. Dat geeft wel een fijn gevoel.
1: En we worden niet afgeknepen.
0: Nee. Hij wel. Nou, zal ik hem maar weer laten draaien? Draai maar weer wat muziek, jongen.

0: Hallo! Jo!
1: Kennemer Radio 1.
0: Hi! Joho! Hallo! Hallo! Ja, hallo!

0: gehad.
1: Ja.
0: Ruud Kastingen die heeft een nieuwe Mercedes gekocht. Een hagelwitte.
1: Ah joh.
0: Ja. Hij heeft hem helemaal volgeprakt met promotiemateriaal. En,
1: geweldig.
0: En daar wil hij dan ook mee naar de markt.
1: Ja, nou, u ziet hem wel verschijnen, die grote witte Mercedes van Ruud Kastriekum, luisteraars. Kan heel leuk worden, blijf er wel vanaf, want hij is erg netjes daarop, denk ik, hem kennende.
0: Ja, je herkent hem gelijk met zijn zwarte leren jasje.
1: Ja, ja. Ja.
0: Een klein zwart mannetje in een hagelwitte auto.
1: Het is onze meest stoere DJ, luisteraars.
0: Zwart op wit.
1: En medewerker. Ja, ja, zwart-wit, ja, dat...
0: Zo'n plaatje van een drive van Frank Boeien, zwart-wit.
1: Ja. Nee, we draaien deze wel.

0: De lekkerste muziek hoor je hier.
1: Dit zijn jullie programma's te luisteren, Bart en Ruud.
2: De luisteraarsdagjes zijn helemaal nat hier. Oh.

0: Heb jij nog nieuws, Ruud? Want het is hier natuurlijk, er is een hoop gebeurd vandaag. En je hoort hier regelmatig het nieuws voorbij komen tijdens deze live-uitzendingen. Zo heb ik nu het nieuws dat er op dit moment dat er een Kanta op het fietspad is verschenen.
1: Een wat?
0: Een Kanta, dat is zo'n autootje. En
1: Een Kanto.
0: Maar dat was op een beveiligingscamera van KR1, die daar in die boom zit. Oh, mag ik niet zeggen natuurlijk dat die in die boom zit. Er kwam dus een Kanta en die blijkt van...
1: Een Kanto.
0: Hoe weet je dat zo goed? Heb jij dat geregeld? Nou, die is dus aangehouden door het bewakingsteam. Ja, daar zat Nico in. De DJ, die wou kijken of je hier ook...
1: Stegeman.
0: Op die manier kon... Stegeman. Die is een beetje lui aangelegd. Uh-huh. En die had geen zin om te lopen. Maar de Kanta liep vast. Dus nou ja, had hij van zijn tante geleend. Ja. Hij lag ook in een deuk, want het ging ook helemaal niet over dat zand op het laatst. Dus...
1: Dat noem ik altijd een goochelmobieltje.
0: Ja, kunnen er best het KR1 promotieteam inzetten.
1: Het zijn wel leuke reclameautootjes, ja. Dan kunnen we Angelique zetten we dan...
0: Als boegbeeld.
1: Als boegbeeld met, met een...
0: strak truitje.
1: Of een badpak.
0: Een badpak, ja. Dat is fijn met deze weersomstandigheden. Ja, wat een idee. Dan krijgt ze van die harde...
1: Nou ja, de vrouwelijke vormen komen er goed in uit.
0: Die komen dan goed uit. Ja. Wat een ideeën worden hier geschapen. Ja. Live, on air.
2: Radio will never be the same again. When you've listened to KR1 World Radio. KR1 World Radio. Een ander radiostation.

0: Jan-Willem vraagt een plaatje aan voor zijn vriendin. Stuur even een foto mee. Jij ziet graag een foto van zijn vriendin, hè? Dat is een rare...
1: Nou, je ziet het. Hierachter op de muur er hangt al een aantal fotootjes van, van luisteraars die graag iets aan ons toe willen zenden.
0: Dat is Ruud Zending. Die ziet graag foto's van jouw vriendin. Dus Jan-Willem, deze is voor jou...

Dreher. Guten Abend. Guten Morgen. Guten Mittag. Dreher.

0: zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen.

0: muziek!
1: En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

speaking. We gonna move to the groove starting now.

0: Goed zo, we gaan ermee stoppen, luisteraars. De zender gaat uit en u hoort ons nooit meer... Nee, grapje.
1: De zender gaat uit en de rest mag u doen op de fluit.
0: Ja, veel plezier ermee. Tijd voor de volgende DJ. Okay. We hebben het gehad hier.

0: Ik krijg een berichtje nu, luisteraars, op de live chat met het verzoekje. Jongens, Ruud en Bart, zing eens wat. Nou, ja.
1: Doe maar even, probeer maar even. Kennen we Radio 1?

Zoveel mogelijk luisteren. Dat staat er in deze brief. Nou, dat dankjewel. En jij kan ook een e-mail sturen. En de mensen die zo graag naar ons luisteren, nou, daar zijn we ontzettend blij mee. En we gaan heerlijk door. Bij jouw station.

0: Ruud van Heemskerk.
1: Some days you're the only thing I know.

0: Wat ik ook graag eventjes nog wel hier wil hebben is een bloemen. Maar dat groeit natuurlijk niet hier. Omdat we alleen maar kunstlicht hebben. Dus ik zou zeggen, misschien kunnen de luisteraars van die houten bloemen of zo sturen.
1: Ja, dat is leuk. Dat ze even houten bloemen sturen.
0: Die gekleurde houten bloemen, dan is het toch nog een beetje gezelliger in de studio, ja. Toch?
1: Nou, zo'n oproep heeft effect. Van de week vroeg Nico Stekerman, die vroeg in de uitzending ook iets. En dat kreeg hij ook. Dus,
0: mooi.
1: Of iemand nog een oude fietstas had, vroeg hij. Ja, raar verhaal. Maar toen kreeg hij een mailtje terug van, ik heb er nog één in de schuur liggen, ik kom hem maar halen.
0: Nou.
1: En toen is hij er ook nog half avond op de koffie geweest. En zo heb je nog eens wat aan je luisteraars. Maar er luisteren ook veel mensen in het buitenland tegenwoordig. En dan wordt het lastiger om een fietstas uit Afghanistan te halen. Al hebben we daar niet zoveel luisteraars. Hè? Meer Amerika en die kant op. Hè?
0: Nou, ook wel.
1: Afghanistan ook.
0: Nee, we zitten ook in Engeland en in Frankrijk. En echt in Europa hebben we toch ook veel luisteraars. Maar het grootste hap zit toch wel een beetje meer in de States. Maar het is ook zo'n groot land natuurlijk.
1: Ja, en de States is eigenlijk ook Nederlands.
0: We hebben twee luisteraars in Rusland.
1: Twee maar. Dat zijn Poetin en de geheime dienst.
0: Ik heb geen idee. Ja, dat zou kunnen.
1: We hebben een hele rare jingle van Poetin. Ja, die is door een Russische ingesproken. En die zegt idiote dingen over Poetin. Dus.
0: Laat eens horen.
1: Ja, die draaien we straks even. En dat is heel grappig. Over die luisteraars gesproken dus, die we dan in de Verenigde Staten hebben. Daar gaan we wat leuke muziek voor draaien, toch?
0: Oh ja, let's go, let's do it for our listeners in the US.

voor een, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kennen?

Er is er maar één. Dat is jouw magische Kennemer Radio 1.

We krijgen nu een e-mail van iemand die luistert bij het Kennemer College. En die vraagt, jongens, gaan jullie weer eens even helium snuiven? Nou, ga je gang. Ruud heb al gedaan. Geen maar.

0: Fijn dat je luistert naar KR1. Het was een lekker plaatje, Ruud. Heb jij die zelf uitgezocht of had je dat Angelique laten doen?
1: Ja, Angelique laat ik het er altijd doen.
0: En... Je laat het altijd door Angelique doen?
1: Yes.
0: Maar het was wel een lekker plaatje. Dankjewel Angelique, als je luistert. We gaan het even het weerpraatje houden. Het is,
1: redelijk weer.
0: Zullen we maar zeggen, we moeten het er maar mee doen. Tot zover het weer.

0: Dit is Kennemer Radio 1.
1: Op het land, waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstee aan de overkant, naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven, met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een diepe zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem! Voor hem!

Hè, met haar hoofd een beetje schuin omhoog. Zong zij haar liedje. Voor hem. Voor hem. Hey, boerenkanul. Boerenkanul. Boerenkanul, ik ben kapot.

Zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierp de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zegt hij de tamme boerenzoon in zijn beste lakense bak naderen op het smalle pad. Tussen de korenvelden. En als een geit op een haverkist, dacht ze bij de lijn, nu of nooit. Met haar brede heupen versperde zij de weg. En met haar hoofd een schuin beetje omhoog, riep ze tegen hem. Jij bent helemaal mijn type, boonknul. En ik heb een liedje voor je gemaakt. En zij zong het. Recht voor zijn raap. Hey, boerenknul. Boerenknul. Boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok. Boerenbrok.

Maar ja, de tamme boer zoon lag al op één oor. En met een andere oor hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stad zijn meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten traan. Om de stoere boerenknul met zijn eeltige herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen een schoon luchtje schepte. En ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn. Dan slaakte ze een buddy bezig.

Als ze de wilde stadse meid, de tamme boerenzoon op de platte bek. En ze zei: hey, boerenkanul, boerenkanul, boerenkanul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrak, boerenbrak.

0: It's fun! With KR1!
1: Je blijft lachen met Kennen We Radio 1!

Als DJ San Zeon bij een feest is het compleet. Op 26 maart 2011 is er een feest met live artiesten. Met onder andere Wim Vos, Marty Fischer, Duo Koos & Co. En diverse andere artiesten. En dit alles mogelijk gemaakt door DJ San Zeon. Het feest is een moerkapelle in Café Arado op de Bredeweg 66A. En de toegang is gratis, maar vol is vol. Er is plaats voor 450 personen. Dus kom allemaal op 26 maart 2011. De aanvang is om 8 uur. En de muziek wordt verzorgd door DJ San Zeon. En DJ Marcel.

0: Luisteraars, de vreemde geluiden die u hoort, ligt niet aan uw radio. Er is een storing op de zender of hij is aan het lachen. Ik weet het niet. Was je aan het lachen?
1: Nee, mijn tanden gingen op vakantie.
0: Oké. Okay. Ja, ik word er echt wel lachen. Hoor. Als jij gaat lachen. Ja, heb je wat verkeerds gezeten gisteren, Ruud?

0: is nog altijd Kennemer Radio 1 en doet er even mee, olé.
1: Op zijn Frans zeg ik dan adieu.

0: Het grote muziekfeest van Boy Bensdorp. En ik mag hem daarbij helpen. Ik zou zeggen, draai deze nu.
1: Nee, die nog niet, joh. Die nog niet. Nee. Die komt straks toch.

0: Weet je dat er nog mensen zijn die Sofietje heten?
1: Sofietje?
0: Ja, die heeft net 2,5 euro gedoneerd en 10 platen opgegeven die ze wil horen komende week.
1: Ik heb nog een grammofoonplaatje van Rocco Granata. Die zingt over Sofietje.
0: Ja, oh, Rocco Granata. Nou, dan moet je die eens draaien. Dat moet je digitaliseren.
1: Dat is toch een Belg, hè? Ja, dat was een Belg, ja.
0: Ja, Louis Neefs. En toch? Ja, ah, Sofietje, ja. Nee, als de bloemen de, ja, zullen bloeien. Ja, Margrietje, Margrietje.
1: Oh, Margrietje.
0: Ja,
1: oh, als geen Margrietje. Oh, ja, geen, ja,
0: er
1: Sofietje.
0: Zijn ook liedjes gemaakt over Sofietje. Over Katinka. Kokette Katinka.
1: Oh, ja.
0: Kijk nog eens een keertje op. Stiekemtjes over je schouder. Je ma ziet er toch niet, dus kom.
1: Oh, je geheugen is nog goed.
0: Kijk nog eens een keertje om. Kleine, kokette Katinka. Kleine, ja, dat was dus Katinka. Margrietje. Als Margrietje de rozen zullen bloeien. Dat was Louis Neefs. Dan zijn er ook nog meer dingen gemaakt over Sofietje misschien. Nou ja, genoeg geteut. We gaan weer even gauw wat muziek draaien vanuit de KR1 Worldwide uitzendbunker.

Nee, wat een toestand zeg. Nee. Nee, ga ik niet op antwoorden. Ik krijg net allemaal chatberichten van mensen, van fans. En het is wel leuk, maar af en toe krijg je vragen dat je denkt van... Nee, dat ga ik niet beantwoorden. Ja, ja, ja, de mensen hier blozen ervan. Goed zo. Goed zo. Meer muziek op het Vrolijke Radiostation.

0: uit de bunker.
1: Dit is Kenneth Radio 1!
2: Zo, en nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes ook dicht. Slaap lekker.
3: Ja. Oh.

Dit is KR1 Wereldservice. Schrijf naar info@kr1.nl. KR1 Wereldservice.

0: Stijn Marplaten op KR1 World Service. Great you're listening, wherever you are. And we are talking about the police. We hebben het over de politie. Toch, Ruud?
1: Ja, je wordt toch wel lelijk behandeld, hoor. Als ze bij je komen. Vreselijk. Ze slaan je gelijk in de boeien.
0: Ja,
1: je krijgt de hele dag niks te eten.
0: Daar weet jij alles van. Jij bent opgepakt vanwege het illegaal uitzenden, hè?
1: Nou,
0: radio maken.
1: Het was gewoon vrije radio, toch?
0: Ja, dat zijn we nog steeds. Vrije radio.
2: Dan kun je niet uitleggen, dat is gewoon lekker.

0: Voor iedereen die jarig is, was of wordt, hebben wij een mededeling van onze bunkerkloosterling.
1: Met Pater de Ries hier. Ik wil u van harte proficiat wensen met uw verjaardag. En een hele fijne dag toegewenst met koffie en koek en zo. Hè? En geniet er maar goed van. Laat u alles lekker smaken. Ja, dag hoor.
2: KNM Radio 1 es la mejor del mundo.

0: meeste mensen zeggen niets, maar vragen anoniem platen aan op www.kennemeradio1.nl.
1: Ja, je spreekt Boer Beres mee. Ja, ja, ik wil u even een fijne verjaardag toewensen en nog gelukkige dagen erachteraan. Ja, ik heb niet veel tijd, ik moet zometeen hooien. Maar ik zou willen zeggen, een hele goede verjaardag en merk er wat moois van. Hè? Ook namens mijn vrouw Sientje. Bedankt, hè.
0: U vraagt, wij draaien.
1: Dag hoor.

0: Zie je dat op tv? Wat een hondenweer. Ik ben blij dat het hier beter is. Ik kijk altijd naar die opnames op het internet. En als het dan slecht weer is, dan valt het altijd mee. Vind je dat een goede tip, Ruud?
1: Ga maar even lachen.
2: Ja, ik vind het heel goed.

0: is geen televisie, maar het is hier wel een toestand. Op dit moment zijn hier 12 mensen aanwezig. 12 mensen aanwezig. En die gaan swingen op de volgende muziek. Of is het niet swingbaar, het volgende nummer?
1: Nee, het is een beetje anders.

0: Jansje, wie heet er nou Jansje? Wie noemt zijn kind nou Jansje? Ja, je mag niks zeggen over de luisteraars, maar we hebben hier dus een verzoek van Janine voor Jansje. En Jansje, die, dat is de klasgenoot. En die zitten op de universiteit, nota bene zeg, in Amsterdam. Ze luisteren vaak naar KR1, omdat ze dat leuk vinden en van huis uit gewend zijn. En ze wilden even een hi-ha en een pot en een pannen kreet van Ruud van Heemskerk en een leuk plaatje voor elkaar.
1: Ja, maar Van Castricum heeft gezegd geen hi-ha's meer.
0: Ja, maar Van Castricum, die kende mast in. Die kende mast in. Dus here we go. Hi-ha! This is KR1. Your happy station from the bunker. That's what's making us special. Dat maakt ons bijzonder. Yeah.

0: Wereld Radio. Deze draaiden wij voor Hans in Benidorm. En Boy Benser op onze DJ, die heeft keihard zijn muziek aanstaan in Studio 3. En wij kunnen het horen hier op dit moment. Ik zet even je microfoon open, Boy.
1: Nou, ik hoop dat de buren nog maar een beetje blij zijn met me. Nou ja, moet wat, hè. Oh.

0: Ik weet niet wat er met hem aan de hand is, maar hij klinkt een beetje raar. Je klinkt een beetje raar de laatste tijd. Misschien moet je toch eens langs een dokter van Heemskerk. Allemaal vreemde geluiden hier uit de microfoon. Uit de microfoon van Ruud van Heemskerk, luisteraars.
1: Right.
0: Maar mag de pret niet drukken, wij gaan weer een plaatje draaien, toch?
2: Drukken.
0: Ja. Jij moet toch wel weten wat het is?
2: Drukken.
0: We hebben hier een portapotti.
2: Een portapotti?
0: Ja, dat... hij heeft daar... Zo, jongen. Ik dacht dat één Ruud van Heemskerk, nu zitten er vijf naast me, zo te horen. Goed zo. Alle luisteraars zijn weer gezegend met een virus. Een computervirus hebben ze nu.
2: Het Zika-virus.
3: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

sozinho. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen,

0: www.gerdvandenhoven.nl Internetradio.
1: In een gesprek met Gert van Rode Fotografie.
2: Ja, hallo mevrouw. U praat met Alice Ramet Arnhem.
1: Ja.
2: Ik heb een vraag. Hè. U maakt de foto?
1: Ja, ik persoonlijk niet hoor, maar de heer van Rode doet dat. Ja?
2: Meneer van Rode?
1: Ja.
2: Die maakt foto?
1: Ja.
2: Oh.
1: Even kijken. Ja, en die is op dit moment niet. Kan ik soms een boodschap noteren?
2: Ja, nou, ik wil alleen vragen. Die maakt die foto uit de lucht.
1: Ja, hij maakt luchtfoto's, dat klopt.
2: Maar maakt die foto van de lucht of maakt die foto uit de lucht?
1: Nee, niet van de lucht. Nee, hij maakt van bovenaf foto's naar beneden dan, zeg maar.
2: Oh,
1: vanaf
2: ja.
1: De lucht gezien, vanaf bovenaf gezien.
2: En hoe doet hij dat?
1: Met een vliegtuig.
2: Oh, die heeft ook vliegtuig bij?
1: Ja.
2: Oh.
1: Ja.
2: Ik vind het mooi.
1: Ja, dat is zeker mooi.
2: Ja, ik dacht dat zoiets, want ik wou alleen vragen. Van, ik heb die idee, mijn vrouw die gaat vreemd. Mijn vrouw.
1: Ja, oh, die is geïnteresseerd in, zeg maar.
2: Mm-hmm. Nee, mijn vrouw gaat vreemd.
1: Oh, zo.
2: Ja, ik denk wel.
1: Ja?
2: En ik denk misschien als die meneer van Rode kan foto maken.
1: Ja.
2: Hè, dat hij gaat zien mijn vrouw met die man.
1: Oh, dat is meer...
2: Hè, dat hij, ik moet hem vastgelegd krijgen, hè.
1: Ja.
2: Dus als die zit in vliegtuig, dus die kan helemaal zien van Arnhem. Dus als die gaat zien mijn vrouw en die maakt foto van haar, met die meneer.
1: Ja.
2: Want ik heb nodig.
1: Ja. Maar ik denk dat u dan meer zit in de detective of zo.
2: Hoe zegt u? Detective?
1: Zo'n...
2: Maar ja, detective heeft niet vliegtuig.
1: Die heeft natuurlijk geen vliegtuig.
2: En meneer van Rode wel?
1: Ja, nou dat zou u dan met hem kunnen bespreken.
2: Ja, u denkt wel,
1: maar
2: kan wel.
1: Hij is tot en met de 7e april is die afwezig.
2: Ja.
1: En het is nu de 4e, hè? Dus zeg maar maandag zou hij dan eventueel contact met u hebben.
2: Nog 3 dagen wachten.
1: Ja.
2: Dus je kunt nog 3 dagen met die mevrouw in bed liggen?
1: Ja, dat
2: misschien
1: zou
2: met die gedachte dat zij gaat vreemd.
1: Ja, dat zou kunnen, ja. Maar zal ik dan zorgen dat hij u terugbelt?
2: Nou, ik weet u, ik ga dan...
1: U kunt dan eventueel maandag zelf nog even proberen.
2: Ja, ik ga dan gewoon deze weekend nog maar even dan gewoon... ja, en dan ik ga bellen. Meneer van Rode.

0: geen vliegtuig.
1: En meneer Van Rode wel?
0: Ja, nou dat zou u dan met hem kunnen bespreken.
1: Ja, u denkt wel, kan wel?
0: Hij is tot en met de 7e april is hij afwezig.
1: Ja.
0: En het is nu de 4e, hè? Dus zeg maar maandag zou hij dan eventueel contact met u hebben.
1: Dus nog 3 dagen wachten?
0: Ja. Ja.
1: Dus je kunt nog 3 dagen met die mevrouw in bed liggen?
0: Ja, dat
1: misschien met
0: kunnen.
1: Met die gedachte dat zij gaat vreemd?
0: Ja, dat zou kunnen, ja. Maar zal ik dan zorgen dat hij u terugbelt?
1: Nou, ik ga dan...
0: U kunt dan eventueel maandag zelf nog even proberen.
1: Ja, ik ga dan gewoon deze weekend nog maar even dan gewoon... en dan ik ga bellen. Meneer Van Rode, hè?
0: Ja, en mag ik eventjes uw telefoonnummer dan?
1: Ja, nou, ik heb zelf niet zijn nummer.
0: U heeft geen nummer?
1: Nee, ik bellen vanuit het werk.
0: Vanaf het werk.
1: Maar ik zou liever niet daar bellen, hè?
0: Ja, ja.
1: Begrijpt u?
0: Ja, ja.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, ik ga wel bellen dan.
0: Ja, goed zo.
1: Ja?
0: En uw naam is?
1: Ali.
0: Ali. En uw achternaam?
1: Osram.
0: Osram.
1: Osram, ja.
0: Osram.
1: Ja. Heeft die meneer al eens eerder zo gefotografeerd?
0: Dat weet ik niet. Dat kan ik u niet vertellen.
1: Oh.
0: Nee, ik denk het niet hoor.
1: Maar die kan wel zo inzoomen dat hij kan zien mijn vrouw.
0: Nou, daar kan ik u geen antwoord op geven.
1: Oh, u weet niet.
0: Nee, ik ben telefoniste hier.
1: Oh.
0: Dus vandaar.
1: Oh.
0: Ja, maar okay. Dan probeert u het dan nog even.
1: Ja, ik ga proberen.
0: Goed zo.
1: Bedankt hoor.
0: Dag,
1: tot ziens. Dag.
2: Jouw digitale gids. Langs de allerbeste hits. Frequent.nl.

0: Dit was het nieuws op KR1. You're listening to KR1 World Radio. Je luistert naar Kennemer Radio 1 Wereldradio. En wij zijn nu bezig met de duo-presentatie All Over the Planet. De reacties stromen binnen. En ook het water stroomt hier binnen.
1: Ja, ja, alweer.
0: Ja, nou ja, wij zijn geheel vrijwillig. Ik krijg wel eens brieven van, doen jullie dit nou helemaal vrijwillig? Ja, wij zijn hier vrijwillig aan het presenteren in deze vochtige toestand. Dus wees ons maar heel dankbaar, nou, luisteraars.
1: Ik krijg er nog wat voor.
0: Wat? Shit. Dat meent hij niet.
1: Ja hoor, een paar natte voeten hier al.
0: Volgens mij krijgt hij... Ik ga even een plaatje draaien. Goed ondervragen of jij er wel wat voor krijgt, zeg.
1: Ik krijg er wel wat van.

0: Player One World Radio. It's great you're listening here, and sometimes we're on shortwave. Isn't it, Ruud? Sometimes we are on shortwave.
1: Shortwave?
0: Shortwave radio. KR1 World Service.
1: Longwave.
0: On 48 meter band.
1: Longwave?
0: Shortwave. Come on, I.
1: Ik heb wel een korte broek.
0: No, it's shortwave. Nou, we gaan weer gauw wat muziek draaien. Maar u hoort ons dus ook af en toe op de korte golf in heel Europa.
2: KR1. Worldwide fun. All over the planet. From

0: 1 Wereldradio. Was weer een lekker muziekje. Wat zeg je, boy?
1: Nou, die rotte vis legt hier ook al jaren van Ruud Kastrikum.
0: All right. Nou, we draaien wel een muziekje dan, boy. Deze.

0: Zo, is die plaat alweer afgelopen?
1: Ja, luisteraars, hij zit hier gewoon...
2: te prakasseren.
1: Hij is hier dus geregeld, omdat het dus ja, een bekende discjockey is, om de discjockey uit te hangen, die Ruud van Heemskerk. Maar het enige wat hij hier de halve tijd doet, is prakiseren.
2: Niet discjockey, discmusjockey.
1: Discmusjockey, ja.

0: Nou, Ruud, fijn dat je bent afgestemd, want ik heb hier een brief van Meerte. Hallo Ruud en Bart, ik luister al vaak naar jullie verzoekplatenprogramma. En bij deze vraag ik deze aan en die vraag ik speciaal aan voor alle mensen die ook bij de HEMA in Amsterdam werken. Jullie staan daaraan in de kantine. Waarom niet in de hele HEMA zeg? Wat is dit nou? Alleen maar in de kantine.
1: Nou, ja. Dan zitten we wel tussen de kopjes en de bordjes in, hè?
0: Ja. Inderdaad. Nou, maar goed, wel een plaatje dus. Ik hoop dat jullie nu in de kantine zitten.
1: All right.
0: All right. Dus daar komt-ie.

0: Zo, dat was weer lekker. Lekker muziekje hier op KR1. En hij staat bij een heleboel mensen lekker hard. En wordt hij druk geklust? Dat hebben we ook besproken in de vergadering.
1: Altijd achter mijn rug om gaan jullie een vergadering beleggen.
0: Altijd.
1: Hebben jullie soms wat tegen me of zo?
0: Ja, dat komt natuurlijk vanwege jou.
1: Nou.
0: Vanwege jouw sokken.
1: Ja?
0: Ja.
1: Zijn toch mooi? Ja, ze zijn wel wit, maar oké. Okay.
0: Nee. Hij heeft nu knalwitte sokken aan, luisteraars. En
1: knalwitte sokken?
0: Dat kan niet.
1: Waarom niet? Het is gewoon sportsokken.
0: Ja, nee, dat ga ik niet in de uitzending vertellen. Maar voor de rest, Ruud van Heemskerk, prima. Hij heeft zelfs een fanclub. En heel populair, maar hij heeft wel witte sokken. We gaan weer even wat muziek draaien, toch?
1: Nou niet meer.
0: Nou, dat druk ik helemaal in.

0: hebben hier Hielke en die wil een leuk plaatje horen. Maar Ruud van Heemskerk wil hem niet draaien. Dus dan draai ik hem wel. Daar komt hij.
1: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
2: Not for very much longer.
1: I've got to

0: Deze DJ vind ik echt top. Ja, hij staat hier lekker hard. Ik gooi even de microfoon open. We zitten hier in de bunker en we kijken uit het raam.
1: Waar iemand een haring zit te eten.
0: Terwijl we deze muziek horen.
2: Hollandse Nieuwe!

Du hast mich. Du hast mich.

0: Dit informatienummer kost 75 gulden per minuut.
1: Welkom bij de psychiatrische hotline. Als u last heeft van een dwangneurose, toets herhaaldelijk op 1. Bent u sterk afhankelijk van anderen? Vraag iemand anders om op 2 te drukken. Heeft u een gespleten persoonlijkheid? Druk 3, 4 en 5. Bent u paranoïde? Blijft u hangen. Uw telefoontje wordt getraceerd. Wij weten u te vinden. Heeft u last van schizofrenie? Wacht tot het stemmetje in uw hoofd u zal vertellen welke toets u in moet drukken. Bent u manisch depressief? U kunt drukken wat u wilt. Er zal niet worden opgenomen. Ik heb nog wel een tip voor u. Ophangen.

0: We hebben trouwens nieuwe stickers. En we kunnen bij Ruud Kastik hem wel even één op zijn auto plakken.
1: Dat kunnen we doen.
0: En dan geven we hem later ook een stapeltje om dat verder te verspreiden.
1: Ja, dat is goed. Gaan we doen. Maar eerst weer wat muziek.

0: Vind Lekker Plaatje op KR1 World Radio. Yeehaw! We zijn lekker aan het stuiten over hoe het allemaal begon en hoe wij toch zo vreselijk populair zijn geworden zoals we nu zijn.
1: Kijk, het vaste team was eigenlijk dus ongeveer 10 DJ's en we hadden 3 techneuten. We hadden die 42 meisjes dan op een gegeven moment allemaal die voor ons die posters deden.
0: Okay.
1: Maar toen kwamen er daarna liep het begon een beetje uit de hand te lopen, want er kwamen nog steeds meer DJ's die gewoon bij ons deel van wilden
0: hebben. Het was een fekte, hè?
1: Ja, het werd een hype. Ja,
0: Hele plein vol mensen en zelfs op een gegeven moment kwam je met een auto met allemaal posters erop en een road show was er. Zo begon het. En nu zijn we wereldwijd met 10.000 luisteraars vanuit deze uitzendbunker in de duinen.

0: Leuk deze e-mailtjes. Complimenten aan ons dat we zo vrolijk presenteren. Wij kunnen ook saai presenteren. Hè? Bijvoorbeeld kondigen ze even de plaat af van net, Ruud.
1: Dat was het.
0: Ja, en nu komt er nog één.

0: Ja, hij zit nou zijn baard te raspen.
1: Nee, ik loop op het grind.
0: Oh ja, hij loopt op het grind. Ja, er is grind gestort in de geheime gang hier. Jongen, jongen. Ja, we gaan een hoorspel maken.
1: Dat zouden we wel eens een keer kunnen doen, ja.
0: Ja.
1: Moeten we een goed verhaal schrijven.
0: Marcel Beentjes die zit daar te kijken naar je. Wat is die nou aan het doen met zijn kind langs de microfoon schuren? Nou ja.
1: Misschien het apparaat is kapot.
0: Ja.
2: De beste mix op jouw maffe radiostation. KR1.

0: Jij had een verzoekje van Marcel.
1: Ja, Marcel Grotes.
0: Grotes, oké. Okay. En nou ja, vertel het maar.
1: Marcel Grotes uit Bennebroek. Die schrijft... ik heb sinds kort heb ik jullie gevonden op de radio. En ik werk hier in een grote bollenschuur. En dan tijdens het werkzaamheden hebben ze hem daar altijd aan staan. Ze vinden ons helemaal te gek station. En of we dan nog een plaatje willen draaien van Lou Rawls.
0: Ja, dat doen we dus niet. En, maar ik heb wel deze.

0: De week is ook daar wel mee bezig. Dat we die adverteren zijn allemaal. En jingles en toestanden. En,
1: ja.
0: Het was een hele drukte. We hadden een tune. Les Reed Orchestra met The Man of Action. En dat was onze tune, hè?
1: Ja.
0: Blijft een mooie tune. En als we waren opgepakt, herinner ik me nog, hadden we Like a Rubber Ball van Bobby Fee.
1: Ja.
0: Weer terugstuiteren, zeg maar.
1: Oh, ja. Maar ik werd er altijd wel een beetje emotioneel van als ik dit liedje hoor. Het heeft iets van... echt iets van een piratengevoel, weet je wel. Van het vrije gevoel.
0: Ja. Ja, ik ook. Ja, als het dan, dat was het mooiste moment. Als dit 's morgens in de lucht ging, dan was het... we zitten weer in de lucht. En dan... Hi-ha! En dan en ook bij het afsluiten. Ja.
1: Oké, okay, dus nou, in ieder geval, we zijn terug. En we gaan nog binnenkort weer verder met andere leuke programma's. Tot later!

Je luistert naar Kennemer Radio 1. Het geluid van een bruisende streek waarvan jij deel uitmaakt. Ook jij kan je aansluiten bij het bruisende team van dit legendarische radiostation. Word sponsor of medewerker. Stuur een e-mail naar Kennemer Radio 1. En kijk voor informatie op het internet. Dit is Kennemer Radio 1. Al meer dan 30 jaar jong en vrij voor jou.

0: Daar gaat een politiewagen over het strand.
1: Links. Oh ja, ja, ja, ja. Ik zie het. Ja, we hebben een nieuwe webcam.
0: Ja, maar wat moeten we daarmee? Ja, het is waarschijnlijk een normale ronde. Maar het kan ook zijn dat hij op zoek is dat we weer worden opgepakt.
1: Nou, we hadden toen de techneut heeft een andere webcam geplaatst. Want die oude die was helemaal versleten en verroest. En nu hebben we een HD webcam. Hij kijkt nou even wat breder. Dus je kan even in het duin kijken. Je kan even bij de havens kijken en zo. In de pieren en op het strand.
0: Dus nu hebben we HD politie op de site.
1: Ja.
0: Dat is wel leuk.
1: Ja, de luisteraars kunnen ook, het ook zien.
0: De politie heeft geen privacy meer. Dat is wel mooi, want vroeger werden wij afgeluisterd. En nu zenden wij de politie uit op het internet.
1: Ja, waar zien ze nu aankomen?
0: Nou, we gaan weer even wat muziek draaien. Als u plotseling niks meer hoort, dan is het foute boel.
1: Ja, dan ligt de antenne om.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam.

Er moet misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet. En ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen.

0: een verschrikkelijk gevoel.
1: KR1, jouw piraat, is er nog altijd. KNM Radio 1, vanuit een bunker in Holland, voor jou.

0: Jij hebt nog handtekeningen uitgedeeld gisteren, volgens mij, in Castricum.
1: Ja, klopt. En, op een gegeven moment was ik het wel zat, hoor. Want, ben ik maar kaartjes gaan uitdelen, want ja, die handtekeningen, dat is toch wel tijdrovend. En,
0: ik zal het even uitleggen, luisteraars. We zitten nu in de bunker weer, de uitzendbunker. Gisteren in Castricum, promotieactie. En ja hoor, de bekendste DJ moest weer handtekeningen uitdelen. Ik wil het er geen eens over hebben. Ik zal muziek...

miljoenen megabytes naar jouw buisvenustachius. Dit is jouw Kennemer Radio 1. Ook jouw nummer 1.

0: DJ
1: KR1.
0: Sinds J.O. bij een feest is het compleet. Is er een feest met live artiesten. Met onder andere Wim Vos, Marty Visser, Duo Koos en Co. En diverse andere artiesten. En dit alles mogelijk gemaakt door DJ
1: KR1.
0: Sinds J.O. Het feest is een moerkapelle in Café Arado op de Bredeweg 66A. En de toegang is gratis, maar vol is vol. Er is plaats voor 450 personen. Dus kom allemaal. De aanvang is om 8 uur. En de muziek wordt verzorgd door DJ
1: KR1.
0: Senseo en DJ Marcel.

0: We hebben hier een leuk verzoekje van Scarlett met dubbel T. Nou, Scarlett die woont...
1: Nee joh, er staat dubbel D.
0: Oh.
1: Met dubbel D.
0: Ja, heerlijk.
1: Ze zal wel grote bloemkolen hebben of zo.
0: Geen idee. Ze woont wel in Alkmaar en haar man is op zakenreis. Die zit in een hotel. Rond deze tijd zou hij luisteren, want ze hebben daar wifi. Dus vraag ik nu bij deze een leuk plaatje aan. Wil jij die even zoeken?
1: Ja, ik zal even kijken hier in de bak.
0: Scarlett met dubbel D dus, volgens Ruud van Heemskerk. En de man is op zakenreis in een hotel. Als ze nou de adres had bijgezet, dan hadden wij er even gezellig de eenzaamheid kunnen verdrijven.
1: Met een taartje of zo?
0: Ja, of zou die man in het hotel die nu zit te luisteren daar niet blij van worden, van als wij dat nu zo zeggen. Deze is voor jou, dus man in het hotel.
2: Heroin.

0: draaien lekker door. Wat is dat?
1: Ja, zoute haring.
0: Ja, dan krijg je dat, hè? Ja, maar niet over het mengpaneel graag.
1: Nee, het, Ruud Kastik laat de zoute haring hier altijd liggen. Die grote vissenogen, weet je wel, daar.
0: Ja.
1: Nou, gooi het maar in zijn postvakkie, dan kan hij het zelf opruimen.

0: loterij beginnen, Ruud. Nu de plaat weer is afgelopen. We hebben weer een verzoekje, maar het worden te veel verzoekjes. Hè? Als we nou gewoon zo doen dat wij een trommel hebben met loodjes daarin en dat we 3/4 van de verzoekjes gewoon niet doen.
1: Nou, dat kunnen we de luisteraars niet aandoen. We gaan er gewoon mee door.

0: We hebben trouwens niet veel gedaan. Vorig jaar hebben we meer gezongen met het promotieteam. Hè?
1: Ja.
0: Dat was toen we de Studio 2 gingen decoreren.
1: Maar was het ook lang koud, hoor.
0: Ja, oké. Okay. Maar op een gegeven moment waren we verleden jaar dus aan het decoreren. Althans, iedereen moest komen helpen. Maar wij gingen dus ook, wij zijn presentatoren, wij hebben sterallures. Dus wij gingen dan na even gevulde koek te hebben gegeten en een emmertje te hebben aangegeven, gingen wij zwemmen. En toen kwamen we terug, dan was het al klaar. Toen was het allemaal geschilderd en...

0: Ja, bent u daar nog? Het is altijd zo lekker als hij lekker hard staat. Hier in de studio van KR1 in de bunker, dan galmt het lekker door de bunker. Kunt u zich er wat bij voorstellen? Kan jij je er wat bij voorstellen? Maar goed, Ruud, ik moet geen milkshake. Ik heb er net alleen op. Geef het maar aan Bloem. Ga jij nog naar die financiële bijeenkomst? Dat jaaroverzicht van KR1. Financieel jaaroverzicht van KR1. Ga je daar nog heen of niet?
1: Ach, er komt toch geen hond.

Ondertussen hebben we een berichtje hier binnengekomen voor Bart Steeman. En dat is Nicolien. Nicolien wil een plaatje aanvragen en ze wil graag even een handtekening hebben van Bart Steeman. Nou Bart, je moet dan maar even binnenkort even iets terugschrijven of stuur even een foto met een handtekening. Het adres staat bij de brief. Goed, ondertussen gaan we gewoon even verder met de volgende plaat.

0: Ja, hallo, er is Ali Shram. Ik wil graag weten, wat is die weer vandaag?
1: Oké, Ali Osram, hier komt het. Het weer bij KR1 Wereldradio. Altijd op de wereld is het ergens zonnig. En daarom zijn wij jouw zonnige radiostation. KR1 Wereldradio. Wereldwijd.

dringen diep door in jouw buis van Eustachius en kribbelen jouw hele dag vrolijk hier bij jou.

0: Hey Bart, de plaat is afgelopen.
1: Oh, oh, oh, ja, ja, sorry. Hallo, ja, sorry. ja, het is mijn beurt om...
0: Ja, je moet wel bij de les blijven, hè?
1: Ik hoor een telefoon storen.
0: Alweer?
1: Ja, ja, dat ding moet echt daar liggen. Even op de keukentafel in de bunker.
0: Ja, maar wat randjes leeg? Er staat helemaal...
1: Nee, maar elke 20 seconden gaat hij de mast zoeken.
0: Oh.
1: En in de bunker heeft hij slecht ontvangst. Dan gaat hij extra uitzenden. Of je moet hem in vliegtuigstand zetten, dat werkt ook. Oh. Of daar leggen. Ja, dat... Goed zo.
0: Okay, dan.
1: Nee, waar hadden we het nou over?
0: Over BB.
1: Ja.
0: Blubberbillen.
1: Oh ja, we hadden het over blubberbillen. Maar dat hoeven de wereldwijde luisteraars niet te horen. Luisteren op dit moment mensen in de Filipijnen, Zweden, Noorwegen, Amerika. Ja, daar kon ik nog wel een uur doorgaan. Muziekje.
2: Je blijft lachen met Kennemer Radio 1.

0: nu tussen de plaatjes te praten.
1: Eigenlijk moet ik een borrel hebben. En dan,
0: een borrel, ja, dat heb je. Ja, ik heb nog wel wat, maar...
1: een beetje los.
0: Wat een lekkere muziek, man. We hebben... Ja, steek er nog één op. Wat een lekkere muziek, man.

0: Zo, ik ga. Oh, ik moet een schroevendraaier hebben. Nou ja. Ja, ik moet even een schroefje aandraaien hier.
1: Hij ligt op tafel daar.
0: Hè?
1: Daar op de tafel. Wil je mijn bril hebben?
0: Nee, wat moet ik met jou? Ik moet een schroevendraaier hebben. Ja. Oh, hij ligt daar op tafel.
2: Oh, ja. Je blijft lachen met Kennen Radio 1.

0: Hey, lekker plaatje, was dat weer op KR1. Ja, zo heet het toch, Ruud? We gaan eens even rustig praten over we hebben de voordelen genoemd van in de bunker presenteren, maar wat zijn de nadelen dan? Wat ik wel irritant vind, is als het dan stormt, zoals laatst, dat je haar vol zout zit.
1: Nou ja, goed, dat is, moet je bij de koop toenemen, toch?
0: Ja, maar de koop, ik heb dus niks gekocht hier. Dat is, het is alleen maar toebetalen.
1: Je krijgt het op je broodje.
0: Ja, nou, zelfs dat. Ik kwam dus laatst rond, nou, dan was het de nachtuitzendingen was dat, hè. Dan zaten we hier om 2:30, hè.
1: Oh,
0: want wij presenteren 24 uur per dag. Zat ik hier 2:30 nog dus gewoon te presenteren.
1: Maar toen rook het niet zo fris, want die haring van Kastriken, die ligt er nog.
0: Ja, die eet heel veel vis. Het is zelf bijna een vis, zou je zeggen. hij ziet er ook gezond uit, dat wel. Ja. Maar hij laat het liggen, ja.
1: Glans op zijn ogen.
0: Ja.
1: Glimmende ogen.
0: Ja, een glimmende ogen. Maar hij laat het gewoon liggen. Ja. Hij is gelukkig heel erg actief binnen de organisatie. Maar als je de vis niet opruimt, dan stoppen wij hem in je postvakje.
2: Wij draaien wat jij vraagt op KR1. Zoals deze.

0: Ja, daarvoor zit je hier.
1: Waarom neem jij altijd de Bijbel mee naar de studio?
0: Het is altijd op de kijk, troost, hè? Troost. Het is hier ontberingen en je kan gepakt worden. Er is geen eten. Het is vochtig hier. Je krijgt paddo's gevoerd en je wordt opgesloten in een presentatiecel. Dus.
1: Ik dacht dat je bang was dat de uitzending weer niet goed zou gaan. Dat je
0: ja, dat is het ook. Het is één groot trauma, dat KR-1. Dat hebben wij allemaal over voor jou.

0: We hebben hier Lidianne, bijzondere naam, luisteraars. En Lidianne die schrijft hier op de chat van ik luister nu, beste mensen. En ik wil graag even de groetjes doen aan Roet van Heemskerk.
1: Ook al?
0: Ja, je bent heel populair vandaag. Ik denk ze zien jouw foto op de site en dan sturen ze een mailtje. Ik weet het niet. Maar die zit naast mij, dus ja, zeg maar even wat. Dan draai ik een plaatje voor haar. Dus...
1: Nou, we gaan het even doen voor je.
0: Ja.
1: En, gezellig dat je er weer even bij bent.
0: Daar komt-ie.
1: Daar komt-ie aan, ja.

0: Ik heb hier een verzoekje. Dat is van Klaas. Klaas die luistert op dit moment in zijn vakantiehuis.
1: Intiemen.
0: Even kijken wat staat er allemaal op de e-mail. Hij heeft een e-mail gestuurd naar info@kennemerradio1.nl. Hij luistert op een dongel in een vakantiehuis. Bestaat er nog een dongel op je computer? Blijkbaar wel.
1: Hij dongelt wel, ja.
0: Een dongel, dus dat is, dan kan hij internet krijgen. En dan kan hij ons natuurlijk prima ontvangen in Diemen op het vakantiehuis. Leuk jongens, ik luister echt de hele dag en avond. En het is zo leuk. De hele dag wordt er vrolijk van. Nou, dat is fijn. Draai eens wat leuks voor mij. Goed, Klaas, in het vakantiehuis in Diemen. Hier komt wat leuks voor jou.

0: Ja, de microfoon staat open, want het muziekje is afgelopen. Maar ga door, Ruud.
1: Nou, in Zuid-Amerika zijn we ook popiopie met Kennemar Radio 1, want we draaien veel salsa's.
0: Ja.
1: En die salsa-muziek, ja, dat vinden ze prachtig. Dus als zodra er maar een beetje muziek ergens uit een transitorradiootje komt staan, zal buiten op straat te swingen natuurlijk. Dus.
0: Ja, ik zie het wel eens op tv. Dan zie je carnaval, hè? Het carnaval. Ja, en dan zie je ze allemaal met KR1 radio's.
1: Naar Rio.
0: Ja, staan ze op die Nederlandse hits te swingen.
1: Luister naar Kennemar Radio 1 Radio.
0: Nee, maar waarschijnlijk zijn die luisteraars die we op de statistieken zien, zijn dat immigranten. Emigranten. En daar zijn het immigranten. Dat is ook zoiets.
1: Emigranten of immigranten? Wat is het nou?
0: Hier zijn het emigranten en daar zijn het immigranten.
2: KR1 World Radio is here to stay.

0: Ander nieuws is dat die gele verf die ze laatst op die bunker hebben gegooid, die is helemaal naar beneden gelopen. Hè? Dus nou is de hele boel ondergesmeerd. En nou zoeken we eigenlijk nog iemand die die verf eraf kan halen. Want er moet toch een of ander goedje overheen om het op te lossen. Want dat gaat niet zo met een emmertje water. Weet jij nog iemand?
1: Ja, ik weet wel iemand.
0: Misschien dat we een oproep kunnen plaatsen. Iemand die bunkers kan schoonmaken.
1: Ja.
0: Aan de buitenkant dan.
1: Ja. Nou, ik heb nog een idee. We gaan de bunker verplaatsen daar, beneden aan het duin.
0: Nou.
1: En dan elke keer als het vloed wordt, dan wordt het automatisch schoongemaakt. Zo gebeurt, zo gedaan. Deze bunker is destijds ook zo gebouwd in de jaren 40. Dus we kunnen dat wel even fixen. Tot zover. En dan nu weer wat fijne muziek bij KR1 Wereldraad.